Nog een stuk. Ja, we hebben nog enerzijds knippen. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog een Version spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo. Oké. Okay.

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!

pardon. Als ik jullie een kwestie wil leggen, behalve met de muziek, als na. Boos in de 11e leven, hadden we internationaal eens kunnen worden in een euro, is moeilijk. Huist, kleine, toen we het in een groep hadden kunnen, boller man, huist kleine, is een wat in de euro. Nu, Mussolini, Fassani, en woede kritische handelsgeleden op die of toen in die zin woed die niet duist maar is wat zijn? Jo hij vloed gemiddelde op een handelsgeleden en gehuist maar een ballerman internationale wischen in Engels wat ze met een mazzel in laf wil worden trappen aan Janske apparatschik. Er Lüsenborn, Alemannia, und der kleine Pudel Nestag. Wo ist Ihnen? Alles, Ort, Bollermann, Ex-Kurin. Ciao.